GB onder om den Gustav Bernsten GB voor Kopenhagen. De next day I sing it. Look at it in Jack White. Steng je bij een om in zo'n 40 stijl naar Neighbors Blues van hem. Maar hieruit.